0: Ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
6: en de 1395.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olst-Weien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda-Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hello, this is Radio Seabreeze.
13: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
14: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: ABBA hadden we als laatste van het gelijknamige album uit 1979. Voorevoel. The Kings daarvoor met deze uit 68. En de eerste was van Kajak. Mabbat, dat was een hit in 1973. Luisteraar.

0: Seabreeze AM.
1: The Real Thing hadden we als laatste uit 1976. You To Me Are Everything. The Walker Brothers daarvoor. Baby You Don't Have To Tell Me uit 1966. En de eerste was van Cliff Richard. Goodbye Sam, Hello Samantha uit 1970. Hij zei dag tegen zijn maten.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Marvin Gaye was de laatste. Got to give it up uit 77. Raymond Forget daarvoor. Carlo La Vita uit 1968. En de eerste was van de T-set. A Little Lady uit 71. De katten dansen op tafel.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

samen met zijn Sunshine Band op deze maandagochtend, vrienden. Keep it coming, love and keep het mooie weer gewoon lekker deze kant op. Geniet van de zomer. Het is maandag, ik zei het al even, het is weer een nieuwe werkweek. We moeten aan de slag.

Ja, vrienden, de temperaturen zijn weer een beetje teruggekabbeld. En misschien dat je dat lekkerder vindt. En weer een nieuwe eruit met Anne Zijlstra tot 9 uur. En ik bedank Martin van Kampen weer voor de Morning Music Show. 8:20 natuurlijk, de Morgenster. 8:30 het oude nieuws. Ik ga koffie zetten, broodjes bakken. En jij uit bed snel. Ja, vrienden, en zoals altijd weet je dat dit programma gewoon lekker begint met fijne muziek. We gaan naar Tina Turner. Ik ga de koffie regelen en de broodjes. En jij uit bed. En hier is The Bass.

Prachtige muziek en dat allemaal op deze maandagochtend. Ja, ik zeg wel eens, beter worden ze niet. Heart Full of Soul, je hoorde een cover gezongen door Chris Isaak. Het origineel was in 1965 al op de plaat gezet door The Yardbirds. Naar de volgende plaat gaan we kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Maar eerst, Kurt Nielsen, She's So High. She's

0: 2004 werd hij ontdekt in Idols, dat won hij met dit plaatje. En de jury meldde nog dat hij looks like a hobbit, but he sings like an angel. Ja, we zijn weer toe aan de Morgenster. Iedere ochtend krijg je van ons rond de klok van 20 over 8 een aantal aanwijzingen. Wij zoeken een artiest, artiesten, band of whatever. In dit geval zoeken we een artiest, geboren 1947, 21 april in Michigan, USA. Hij werd geboren onder de naam James Newell Osterberg. En hij werd later wel de Godfather of Punk genoemd nadat hij was doorgebroken met zijn muziek. Hij heeft onder andere gespeeld in groepen als The Stooges en The Prime Movers. En in de jaren 70 ging hij een samenwerking aan met David Bowie, die toen de tijd in Berlijn aan het spelen was en daar veel inspiratie uit haalde. De man had in 1977 zijn grootste doorbraak en David Bowie ging zelfs 8 maanden met hem op tournee. Weet jij wie het is? 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing. En wij gaan terug naar 57 met Buddy Holly en de Crickets.
1: Well,

0: Ja, ze kwamen uit België, werden opgericht in 1978. Je hoorde de Vlaamse band De Kreuners met Ik Wil Je.
1: Eruit!
0: Ja, en naar de volgende plaat. Natuurlijk gaan we... Ik kan het gewoon weer in het Nederlands doen. Als je nu pas bent ingeschakeld, dan heb je al heel veel gemist. Maar naar de volgende plaat van Jennifer Page gaan we kijken naar de oude nieuwsfeiten. Wat er allemaal gebeurde op deze dag.

Crush had er een hit mee in 1998, vrienden, met deze Crush. Kijk even op mijn klok, wat lopen potverdikkie gewoon uit, zeg. We zijn weer toe aan de oude nieuwsfeiten. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag, op deze maandag. We nemen je mee terug naar 29 juni op 1904. En in Drenthe worden in het Veen bij Weerdingen twee veenlijken gevonden. De veenlijken dateren naar later blijkt uit de late ijzertijd. 1920, aanvang van de Zuiderzeewerken, de afsluiting van het Amsteldiep tussen Noord-Holland en het eiland Wieringen. En dan 1971, drie Russische cosmonauten, Viktor Patsayev, Gorgi Dobrovsky en Vladislav Volkov, komen om bij terugkeer van hun Soyuz 11 uit de ruimte. 1999, 10.000 mensen eisen op een demonstratie in de Servische stad Gačak het aftreden van de Joegoslavische president Milošević. De betoging van de Verenigde Servische Oppositie is de eerste in een reeks van massaprotesten. 2005, uit eerbetoon aan prins Bernhard, wordt vanaf 29 juni 2005 in Nederland op zijn verjaardag een veteranendag gehouden. Dan mijn laatste bericht en dan gaan we weer naar de muziek. 2014, de islamitische terreurgroep ISIS roept een kalifaat en dat is de islamitische staat. Die roepen ze uit. Ja, dat was het. De nieuwsberichtjes van deze maandag 29 juni. Luister weer lekker naar de muziek. Geniet van het wereldkampioenschap voetbal. Geniet van het mooie weer. Wat minder van onweer, dat willen we niet. En ook geen regen. We gaan naar Hugh Masekela uit Zuid-Afrika. Ken je het nog, dit plaatje? De WK 2010 met de Vuvuzelas blazen op de toeter. En we gaan luisteren naar Don't Go.

verliefd op de Nachtzuster, de band rondom Ernst Jans en Henny Vrienden. 1983, het album was Virus en er was ook echt in Nederland een virus, want ze waren allemaal helemaal doe maar gek. Ja, ik kijk op mijn horloge. Het is natuurlijk tijd voor de oplossing van een morgenster. Wij zochten die artiest met onbloot bovenlijf, kenmerkend. Iggy Pop was dat natuurlijk. Ja, ik geef iedereen een applaus. Ja, laten we maar gewoon... Laten we eens een keer een leuke plaat draaien van Iggy in zijn nadagen van zijn carrière. Alhoewel, toch was hij niet meer zo demonstratief en overheersend. 1990 nam je nummer op, samen met Kate Pearson. En dat heette Candy. Hier is de morgenster van deze maandag.

Makes Me Feel Fine. Het blijft natuurlijk een fantastische plaats van The Isley Brothers. Hier inderdaad hoor je de lekkerste muziek op. Iedere ochtend 8 uur lekker zwijmelen, wakker worden natuurlijk. Met jouw Radio Seabreeze op www.radioseabreeze.nl. Kijk eens even bij contact. Vul eens even een formuliertje in of het gastenboek even tekenen. Dat vinden wij heel erg leuk. En misschien heb je wel een opmerking of een verzoekje voor dit programma. Dat kan natuurlijk altijd. 1993, Duran Duran kwam weer eens terug. Deze heet Ordinary World.

Lekkere zomerse afsluiting van deze show. Het zit er weer op voor de ruit. De laatste vocale was van Ziggy Marley uit 1989. Met het prachtige Look Who's Dancing. Nou, ik sta te dansen in de studio. En Elibert Maathuis neemt een stokje over straks na het nieuws van 9 uur. Bedankt voor het luisteren, vrienden. Ik ben er aanstaande donderdag weer voor de ruit met Anne Zijlstra. En morgen is het natuurlijk weer dinsdag. En dan zit Milko Roodnat op deze stoel. Nog een fijne dag. En geniet van je dag en de programma's van Radio Seabreeze. James Last neemt het over met zijn Biscaya. Hoi, dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van Vrije Radio.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Seabreeze. Seabreeze AM.

Sly and the Family Stone and the Family Affair uit 1971. Het begin van Maarten de Kindermuziek op deze maandag. Ja, en de microfoon stond even open. Samen met het geluid. Ja, dat gaat niet altijd goed. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. En we kwamen eruit vanochtend met Anne Zijlstra. En vandaag schijnt het wat heerlijker weer te worden. Gisteravond al een beetje te merken, moet ik zeggen. En nou, ik hoop dat het allemaal zo is. Bij ons hier in de Drenthe, ja, 25, 26 graden. Nou, laten we het hopen in ieder geval. Het was de afgelopen dagen heel en heel erg warm. Andy Williams, Speak Softly Love, 1972.

Inderdaad, John Denver en The Wind Song. En ik luister graag naar zijn muziek. Het is tijd voor Nederlandstalig. Ja, we hebben wat onweer en bliksem gehad de afgelopen dagen. En ja, er zijn veel gekke en rare dingen gebeurd. En ik heb hele mooie foto's ook gezien van mensen die het onweer en de bliksem volgen. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar ik snap dat toch wel. En dan kom je hele mooie dingen tegen. Maar ja, het blijft af en toe eng. En er gebeuren echt vreselijke dingen. Maar goed, de muziek. Guus Meeuwis en Vagant. Het dondert en het bliksem.

Guus Meeuwis en Vagant bij Radio Cyprus. Maatwerk in de muziek. Tot 10 uur ben ik bij je. En we gaan naar 1972. The New Seekers and Back Steel Borough.

Stilo Barrow van de New Seekers. En in 1972 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. En werd het tweede met dit nummer. En wij gaan naar Rosetta, Georgie Fame en Aaron Pryde.

Look What You've Done To Me. 1972, een hit voor Slade. En we gaan naar 1981. How about us? Weet je nog? Champagne.

had je beter genoten van Champagne en Howarders. Een hit in 1981. Maar nog steeds heerlijk om naar te luisteren. In 1963 had je een film. En ik weet nog dat ik daar naartoe ging. En de film Summer Holiday. Een dubbeldekker met Cliff Richard en natuurlijk The Shadows.

Charlie Rich, The Most Beautiful Girl. En we gaan naar 1980. Weet je het al? Hollywood 7. Natuurlijk, Alida Hedding, de zanger van The Time Bandits.

Marie-Louise Herring aan Hollywood schaffen. Een hit in 1980. We gaan naar, wat heet het? Volendam natuurlijk. Sailing Home. Hier is Piet Veerman.

Fairlawn and Sailing Home. Heerlijk in Volendam, natuurlijk. We gaan naar 1968. Op 20 juli van dat jaar komt de single Ik kan geen kikker van de kant afduwen op nummer 35 binnen de Nederlandse top 40. Een nummer geschreven door Peter Koelewijn in de trein van Eindhoven naar Hilversum. En ja, de uitvoerende waren het Lowland Trio. En ik dacht, we gaan het gewoon eens doen.

Trio. Ik kan geen kikker van de kant afduwen. En ik wist niet dat het zo lang geleden was dat dit nummer in de top 40 terechtkwam. Ja, soms heb je dat wel eens. Dan ken je zo'n nummer en dan denk je, jongens, is het al zo lang geleden? Jazeker. We gaan naar Cock Robin, The Promise You Made.

Cab for the Wolfman, 1974, van de Cashhop. We gaan naar ruim bijna 60 jaar terug. Scott McKenzie en San Francisco, 1967, jongens.

de Flower Power van Scott McKenzie, San Francisco, 1967. Maar het betekent wel bijna het eind van Maatwerk in de Muziek, want de klok tikt aardig door. En de koffie staat te pruttelen bij Toon Polderman. Koffiekop leidt natuurlijk straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, For the Longest Time, Satisfy. Maak het van je dag. En wie weet tot morgen.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
0: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
15: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker, lekker. Dan gaan we houden van de Amen Corner uit de grijze wijze verleden gedraaid hier op uw favoriete radiozender Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Een bijzonder goede man. Maandagmorgen, lieve luistervrienden. Ja, heeft u buiten gekeken? Wat een fantastisch weer. Hè? Waren we er aan toe dat zonnetje schijnt en dat soort zaken meer? Dat het lekker warm gaat worden deze week. Nou, voor mij mag het hoor. Hè. Haha, 30 graden. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, vandaag nog niet hoor. Overigens, dan is het nog wat minder warm. Maar ach, het wordt wel lekker weer. En misschien wel weer om in je tuin te gaan werken. Weer om te gaan fietsen. Maar ja, het kan ook zijn dat je op je werk zit. Hè, in dat vervelende kantoor. En dan denk je van verdorie, het is iedere keer slecht weer geweest in de weekenden en zo. En nu eindelijk is het een keer mooi weer en dan moet ik werken. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Goed, het is de hoogste tijd voor een lekkere plaat van Demis Roussos. Misschien knap je daarvan op. Ja, we gaan een nummer draaien uit 1974, 73 geloof ik als ik me niet vergis. Een fantastisch mooi nummer, het heet Velvet Morning.

Dennis Roesels en Velvet Morning, oftewel Tricky Tricky Manamu. Ja, heerlijk. En het is al zo'n 51 jaar geleden dat deze plaat in Spanje onder andere heel veel gedraaid werd. En ik was toen met mijn vrouwtje gezellig op vakantie in Spanje. En ja, daar hadden ze zo'n grote jukebox staan. Daar kon je een paar pesetas in doen, toen die tijd nog. Toen had je nog pesetas, wat een tijden waren dat. Hè? En ja, dan stop je daar een peseta in, of twee of drie, weet ik veel. En in ieder geval, dan kon je een plaatje kiezen. En heel veel mensen die kozen voor het plaatje Velvet Morning. Ja, ik geloof dat ik het ding wel 30 keer op een dag hoorde daar voorbij komen. Dat was gewoon fantastisch.

het vreselijk mooi van Anno Britting. Heerlijk. Nou, dat allemaal gedraaid hier op deze maandagmorgen. Ja, heerlijk. Het is zomertijd. Nou, wat wil je nog meer? Oh. En mocht het nou zijn dat je buiten in het zonnetje gaat zitten, of misschien heb je wel een vrije dag genomen of wat dan ook, omdat het een van de eerste dagen is van het mooie weer, en je zit op een strand, zorg dat je goed ingesmeerd bent, want ja, we hebben een zonkracht met een UV-index van 7. En zonder zonnebrandcrème dan kan je heel snel verbranden, zo waarschuwt Weer Online. Dus doe het nou maar.

Heerlijk, hè? Fantastisch mooi plaatje van Katie Melua. Ja, je hoort eigenlijk niks meer van die meid, maar ze heeft het destijds heel leuk gedaan. De 9 million bicycles in Beju. Ja, ik vraag me af hoeveel we er in Nederland hebben, want ja, bijna iedereen heeft toch wel een fiets, hè? En bedenkt dat we met zo'n 18 miljoen mensen wonen in ons kleine kikkerlandje. Nou, dat zijn heel veel fietsen bij elkaar. Wow.

0: Radio Motherwave in Veen. Maar Bob Marley en zijn weders waren dit. En ook dat is alweer zo'n hele mooie oude plaat. Onder andere uit 1977. Wat gaan die tijden snel allemaal op uw favoriete radiozender. Zeker als het zomer is. Dan gaat, lijkt het alsof het veel sneller gaat dan in de winter.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio.
2: Yesterday.

0: Ja, die ging niet anders als de bedoeling was, luister vriend. Ik zal het nog een keer opnieuw doen, dat lijkt me wel een goed idee. Ja, dit zat allemaal. Soms gaan dingen wel eens niet helemaal lopen zoals je dat zou verwachten. Het was de bedoeling dat je dit zou horen.
1: Seabreeze AM. Sunshine.
0: Nou, zeker weten, dat doen we hoor. Playing the hits in the sunshine op Radio Seabreeze AM.

0: Ronnie Francis en you're sorry now. Ja, ik moest ook even sorry zeggen omdat dat jingeltje niet helemaal goed ging. Ja, oké, kan gebeuren, lieve Franse vrienden. Ja, waar mensen werken worden fouten gemaakt, laten we eerlijk zijn.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: En hier is vader Abraham samen met Carrie Tefse. Ja, dicht bij elkaar. Ze zijn heel dicht bij elkaar. Een leuk plaatje.
3: Jij bent de wijn in mijn glas, ben ik verdwaald op mijn kompas. Je bent de allermooiste bloem tussen het gras en de allerliefste vrouw. Daarom hou ik zo van jou.

wat je voelt en weet precies wat jij bedoelt. En mijn hart wordt dan met warmte overspoeld. Dat moet liefde zijn.

0: 98 en 1395 AM.
1: Sea Breeze AM, de Middengolf.

0: Atjee, ja, dat is afgelopen, lieve luistervrienden. Een beetje abrupt, maar ja, dat kan gebeuren. Cambianos el Mundo, dit was Frank Galan. Wat een leuke man is dat ook. Hè. En wat een heerlijke muziek maakt die kerel. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. Als en met dat, Tom Polderman.
0: Als je dat maar weet, lieve luistervrienden. Heerlijk, die koffie met gebak en met Tom Polderman. Dat was Sarah Lee Vos die me dat vertelde. Ja, hier is Sabine. Hij heeft ook een leuke plaat uitgebracht.

zomerliefde. Met jou kan ik de hele wereld aan. Dit was Sabine. En we draaien hem hier in Koffiecompleet, luister vrienden. Jawel. Nou, mocht het nou zijn met het mooie weer dat we op het ogenblik hebben. En je bent bang dat je een zonnestek krijgt. Dan moet je wat op je hoofd zetten. En zou zeggen, wat moet je dan op je hoofd zetten? Nou, bijvoorbeeld zo'n mooie cap van Radio Seabreeze. Die kan je kopen via onze website. En via onze webwinkel eigenlijk. Webshop. En ja, als je dan een paar leuke dingen aanschaft van de webshop. Dan kan je er ook nog een leuke foto van maken. Die stuur je dan op naar Radio Seabreeze. En dan heb je kans dat je je aankoop helemaal gratis krijgt. Maar ja, dat is alleen maar voor één persoon weggelegd, hè, in de hele maand. En dat is toch leuk. Nou ja, oké, als je hem terug kan winnen, dan heb je dat maar weer teruggewonnen. Hè. Moet je wel een leuke foto maken op een plaats waar je misschien al op je boot of zo. Of in

0: Nico Hoor uit de Grijze Wijze, hit verleden gedraaid hier in Koffie Compleet, laatste vrienden. Ja, ze zeggen wel, dat is middengolfradio, wie luistert daar nog naar? Want de kwaliteit is wat minder. Nou, daar ben ik het niet mee eens hoor.
1: Seabreeze AM.
2: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

0: Hè? Plaatje van de Rocking Berries uit de grijze wijze verleden. He's back in town. En dat, ik ben er nog altijd. We zijn nog altijd terug in de stad. Hè? Ja, zeker
1: weten. Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio
0: Seabreeze
1: on top.
0: Radio Seabreeze on top. En we gaan lekker een plaatje draaien van een country artiest. Twee country artiesten. Dan heb ik het over Anna McRose en Ben Steniger. Ben Steniger is de grandfather of the Dutch country music. Laatste vrienden, ga maar eens luisteren naar Heart to Heart.

Sydenham With You. Dat waren niemand minder dan Ben Seneca, de grandfather of the Dutch country music. En Anna McRose, wat een geweldig stukje muziek hebben die twee gebracht. Weet u waar het ook leuk is? Ja, we gaan het plaatje draaien van de Tribute to the Kids Band. If You...

0: Eerlijk, hè, die Volendammers en de tribute to the Cats Band. Ze komen allemaal uit Volendam vandaan. En ze dachten van nou, de Cats zelf bestaan niet meer. Laten we maar eens een tribute to the Cats Band beginnen. En dat is alweer jaren het geval, hoor. Want ze zijn zo'n beetje ergens in 2000 begonnen, laatste vrienden. En jongens, ze brengen nog altijd fantastische dingen en optredens en gaan ze maar door.
1: Het is zomer, dag in dag uit, voor goed geluid. Zomerradio.
0: Yesterplay. Ja, Yesterday en Yesterplay. Het is hartstikke leuk allemaal, lieve luistervrienden. Maar we hebben een probleem, hè, want het programma Koffie Compleet, ja, het zit er weer helemaal op. En dat is even niet anders. Dat gebeurt allemaal. Op een gegeven moment, ja, dan is de koffie op. En dan moeten we afzet van u nemen. Ja, je hoort het. De eindtune heeft ingezet. En dat houdt in dat ik lekker weer naar huis ga. In het zonnetje gaan zitten. Lekker genieten. En ik heb u gewaarschuwd, hè, lieve luistervrienden. Zorg dat je goed ingesmeerd bent, want je verbrandt voor je het weet. Wat mij betreft een hele fijne dag verder. Met de andere programma's van Radio Siberië zijn er heel veel. En vanmorgen zijn we natuurlijk al vroeg begonnen met leuke programma's. Morgen ben ik er weer. Dag.
2: You broke my heart.
0: Oh ja?
2: Because I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake them down.
1: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: De 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer.
14: Hoe je hier, ja, hier.
15: Oh, mijn schaaf, te gek, echt wel heftig hoor.
16: Landgenoten.
17: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
18: Binnen zonder kloppen.
19: Beetje lekker.
18: Waar is iedereen dan? Hallo?
20: Dit is Binnen zonder kloppen met Lieve Christ.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
1: Seabreeze, 1395 AM.

0: zijn mooiste.
1: Goedemorgen, ik ben Riebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met de beste en soms totaal vergeten hits, zo leuk, uit de jaren 60, 70 en 80. De pareltjes uit de Cashbox en de Billboard Hot 100. De tipparades van toen, top 40 en top 50. Ze vliegen weer een uur lang om je oren. Heb jij een leuk idee? Stuur jouw verzoekje naar wiebe@radioseabreeze.nl. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen, je had hem al herkend, is van de George Baker Selection. Die werd opgericht als The Soul Invention. De Zaanse band werd aangevoerd door Hans Bouwens. En Little Green Backup plaatje wat je hoorde, de debuutsingle, is meer dan 1 miljoen keer verkocht. En dat is wel uitzonderlijk voor die tijd. Ze kregen er een zilveren harp voor en een gouden plaat in 1970. Er zouden ruim 20 LP's en albums volgen en 40 singles, waarvan 16 nummers in de top 10 belanden met 2 D's. In 1975 had Nederland het helemaal op de heupen van de George Baker Selection, want de band haalde 3 nummer 1 hits. Sing a Song of Love, Paloma Blanca en Morning Sky. En Hans Bouwens heeft zelfs 1 van zijn nummers in het Fries vertaald en gezongen. Die hoor je binnenkort nog wel eens even. Tot zover het nieuws van toen over George Baker. En nu snel naar de bel. Eens even kijken wie we vandaag kunnen bijpraten. Met een bakkie koffie en misschien een stukje oranje koek. Good morning! Welkom op deze vrolijke muzikale bijeenkomst met de beste muziek aller tijden. En ook nog eens een keer gemaakt door jullie allemaal helemaal zelf. Dus even kijken wie we vandaag in ieder geval kunnen horen tot 12 uur. Ik zie bij wijze van spreken op de playlist Simon & Garfunkel en Nena, The Tramps, Bomb the Bass, Cliff Richards, Albert Hammond en Albert West, Udo Jurgens en Dave Berry. En dan heb ik er nog wel een paar. Dat belooft weer een vrolijk uurtje classics, zoals je dat alleen maar op Radio Seabreeze hoort. Geniet ervan, want het is gratis. En wil je ons steunen? Kijk dan even op de site www.radioseabreeze.nl/overons. Het tweede nummer in dit uur is de Europlaat, of een van de Europlaten van vandaag. De zeskoppige Spider Murphy Gang uit München. We zullen velen wel kennen van Skandaal in Spermetzirk, Skandalum Rosi. De naam van de band komt uit de Jailhouse Rock van Elvis Presley. Daar was het een figuurtje in met die naam. In 1980 verscheen de eerste LP met rockliedjes in de Beierse taal. En de tweede LP, Tutti Frutti, werd goud. En daarop stond ook deze hit. Ich schau dich an. Want du bist so wunderschön. 1982.

0: Piep, piep. Binnen zonder kloppen op Radio Seabreeze. Dat is muziek waar je blij van wordt.
1: Een van de Haagse nederbeat bands uit de 60's. Dat waren The Motions. In 1964 opgericht door Henk Smitskamp, Robbie van Leeuwen, Rudy Bennett en Steve Warner. Allemaal namen die we later in de pophistorie weer tegenkomen. De 23e single Freedom uit 1969 staat klaar om de ether opnieuw te beleven. Zometeen, want ook Cliff Richard is vandaag van de partij. Deze keer met een iets minder bekende The Times Drags By uit 1966. De tijd gaat voorbij, hoe simpel kan het zijn?

0: Kijk niet op het klokje.
1: Maar het wordt wel weer eens tijd voor een Nederlandstalige knaller. Wat een zin. In 1987 was er niet voor de havenzangers, maar oorspronkelijk al in 1966 van het Lowland Trio uit Alkmaar. Ik heb ze ooit op visite gehad en jongens, wat was dat een feest. Het betekende voor het trio in ieder geval de doorbraak. Joop van Twelver schreef het helemaal zelf. En na 2 jaar werd Peter Koelewijn gevraagd wat komische teksten voor het bandje te schrijven. En zoals ik kan geen kikker van de kant afduwen, bijvoorbeeld een pot vol blommen. En nog veel bekender, mijn naam is Haas, ik weet van niks. In 1980 kreeg Peter Koelewijn een proces voor een Lowland liedje. We are the champions, olé, olé, olé. Het refrein was een jaar eerder uitgebracht door de Vlaams zingende kapper Gilbert de Nokkere. Die kreeg ongelijk, want olé, olé, olé had al een veel eerdere oorsprong in Spanje. In 1982 trouwens nam het Lowland Trio een nieuwe versie op van Trouw niet voor je 40 bent.

Ja, dat was een van die vele belevenissen die Peter Koelewijn toch heeft meegemaakt met al zijn teksten en bands. En in de toekomst zullen er nog wel een paar voorbij komen hier op dit station. Nu een Nederlands-Engelse productie van Albert en Albert. Zo gingen ze niet door het leven, maar wel als Hammond en West. En zo heette ook het album waarop je het lied wat we zo meteen gaan horen ook stond. Give a Little Love. Dat maakten ze met de Junior Choir of the British School in 1986. De alleraardigste plaatje dat de zesde plaats ook nog even haalde in de top 40.

zometeen de tweede Europlaats van vandaag. En die wordt verzorgd door de zeer bekende Udo Jürgens. De Oostenrijkse componist, pianist en zanger heeft zo'n 100 miljoen platen verkocht. Hij was in 1966 de eerste Oostenrijkse winnaar van het Eurovisie Songfestival met Merci Chérie. Hij maakte ruim 70 albums en opvallend genoeg slechts 7 singles. Zijn grootste hit op 45 toeren, ja, niet te geloven, was in 1975. Grieche Sherwijn haalde in Nederland een 4e plaats. Maar nu eerst de Amsterdamse rockband The Scene, opgericht door T. Lau en actief tussen 1979 en 2014. Er zijn 14 albums gemaakt en 35 singles, waarvan Iedereen is van de Wereld op de 24e plaats belandde en Blauw in 1991 de grootste hit werd met een 14e plaats. We'll

De grote stroomstoring in 1977 was het alweer in New York. Had natuurlijk gevolgen die niet te waren overzien. Maar had ook een prettige kant in de vorm van muziek. Het liedje van de Tramps uit Philadelphia bijvoorbeeld. Where Were You When The Lights Went Out. In New York City was in 1978 een wereldhit op de 15e plaats. Je hoort hem zometeen omdat de Engelse David Holgate Grundy, beter bekend als Dave Berry, zijn vierde single en na This Strange Effects zijn grootste hit zingt. I'm Gonna Take You Now stond 15 weken in de hitlijsten en werd nummer 4 in 1965.

te brengen. En dat is omgedraaid. Oh Well Part 1 is bekend als een van de eerste crossovers tussen blues, rock en heavy metal. Het werd tweede in Engeland en het was zijn eerste single in de Amerikaanse hitlijsten. In Nederland werd het nummer 1.

Daar kwam ik op de valreep en nog een alleraardig plaatje tegen van een band, duo, zeg maar. Die zich Lovers Line noemde. The Story of My Life werd gemaakt door het Volendamse duo Annie Keizer en Harmen Veerman in 1990. Harmen was zanger bij Liftside en tegenwoordig de Tribute to the Cats Bands. Onmiskenbaar palingsound.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
7: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. Middag Breeze met onder andere UB40, Go West, Peaches and Herb, Godly and Cream en nog veel meer. Maar nu is Dr. Hook, nummer 1378. Dit is When You're

You Forever van Mai Tai. Dat komt uit 1984 en was een van de eerste grote hits van de Nederlandse groep. Met een sterke samenzang en een aanstekelijke mix van soul, funk en pop wisten ze ook buiten Nederland succes te boeken. Het nummer heeft die herkenbare jaren 80 groove die meteen opvalt. Een tijdloze klassieker van eigen bodem die nog altijd lekker klinkt. Mai Tai.

Ja, leuk dat je luistert en fijn dat je erbij bent bij Radio Cyprus 1098 AM. En natuurlijk wereldwijd op onze stream live.radiocyprus.nl. Met Co West hiervoor, met We Close Our Eyes en nu de BB&Q Band, Starlet.

Italiaans, Amerikaanse funk en post-disco groep, vernoemd naar de New Yorkse boroughs Brooklyn, Bronx en Queens. En Starlet was hun allereerste single.

Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze. Muziek voor bij de lunch en de koffie. En ook soms een mooie, rustige plaat. Dit is Reunited van Peaches en

en Cream. En het nummer An Englishman in New York. En die komt uit 1980. En laat de creatieve kant van het voormalige 10cc-duo goed horen. Met een opvallende mix van pop, art rock en humor heeft het nummer een heel eigen karakter. De samenwerking

internationaal door als soloartiest. Billy Ocean hoorde je Love Really Hurts Without You. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website www.radiosybris.nl. En zoals gezegd gaan we eruit met Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Een rhythm is gonna get you. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur, die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Bouchos, Musique Boutique.
1: En zo zijn we aangekomen in de laatste maandag van de maand juni alweer van het jaar 2026. Hier in Frankrijk iets minder warmere temperaturen dan de afgelopen dagen. Het heeft behoorlijk geregend. Ik zag beelden van forse onweersbuien in Nederland. Nou, zo erg is het hier niet geweest. Maar we hebben wel even wat afkoeling en dat wens ik jou eigenlijk ook wel toe. Heel leuk dat je erbij bent, Bart. Dankjewel voor het afgelopen uur. En de jingle waarmee we begonnen, die was natuurlijk weer afkomstig van onze meester jinglemaker Bart de Zwart. Een uurtje lang zomerse muziek hier bij Radio Seabreeze. We begonnen met Julio Iglesias. Dit is een productie van Hans Vermeulen, de man achter de Sandy Coast destijds. Los Angeles, een groep straatmuzikanten. Ze scoorden één keer met dit fraaie La Malagueña.

als je goed luistert, dan hoor je inderdaad wel een beetje de invloed van Hans Vermeulen. En af en toe heb je zelfs het idee dat je naar de Sandy Coast luistert. Los Angeles was dat. Ja, we hebben weer zo'n mooie ouwe. Nummer dat door meerdere artiesten op de plaat is gezet. Maar dit is de versie van Dusty Springfield.

muziek uit de zomer van het jaar 1979. ABBA. En Das Jahr Modder Now. Ja, zo. Als je naar de klok kijkt, dan zie je dat we daar aan toe zijn gekomen. We draaien deze uit die galerij de Roland Sorry Reggie. En Emma Heesters. Een mooie combinatie. En het gaat over zwaartekracht.

En de titel die je gerust zou kunnen omschrijven als een tongbreker, hoor. The Day That Curly Billy Shot on Gracie Sam McGee. Uit het jaar 1973. Even die mooie van de Hollies uit de jaren 70. Ja, daar mogen we deze toe rangschikken. The Kings. En de dedicated follower of fashion.

een van de vijf nummer 1 hits die ze in hun carrière hebben gehad. En een van de 25 top 40 hits. Dedicated follower, old fashioned. De Kings waren dat.

0: Prachtig liedje, daar was je toch gewoon vrolijk van. Las Ketchup. En de Ketchup Song. En ik heb nog zo'n heerlijk vrolijk nummer voor je.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Wel een nummer die het niet gedaan heeft. Ik heb hem denk ik al eens een keer eerder gedraaid onder dit motto. Maar het blijft gewoon een leuke plaat. Nederlands gezelschap, de Magic Mumble Jumble. En dit is Northern Lights.

0: Ongeveer 20 muzikanten maken deel uit van de Magic Mumble Jumble. Veelal jazzstudenten die gewoon muziek maken voor hun lol. En dat hoor je.
1: De zomerklassiekers van Tom, nu op je radio, Bas Muziek Boutique.
0: Ja, dit is zo'n zomerklassieker. Ze braken door met dit nummer, was een hele grote hit en daarna scoorde ze nog wel iets, maar Mungo Jerry is voor eeuwig verbonden aan In the Summertime.

0: was van oorsprong maar een heel kort liedje. Dus dat motorgeluid halverwege. Daarna begint het gewoon weer helemaal opnieuw. Mungo Jerry was dat met In the Summertime.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

is die lijst die je kunt volgen op Spotify. Er staan inmiddels 106 nummers in. Goed voor 6 uur en 24 minuten. Nederlandstalige muziek van hoge kwaliteit. En een van die nummers is deze van Dick Hout.

0: Dit is weer een one-hit wonder.
1: Ja, maar hij heeft er wel heel veel geld mee verdiend. Patrick Hernandez. En hij krijgt er nog steeds royalties van Born to be Alive. Terug naar de jaren 60 op deze maandagmiddag hier bij Radio Sibri.

Dit is een mooie uit de jaren 60. Zo'n klassieker. Graham Boney en Supergirl. Ik heb nog zo'n plaatje dat voldoet aan alle zomerse eisen die je stelt aan een zomerliedje. Dit is Bobby Sherman. En de ene laatste plaat die ik voor je draai op deze maandagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Dit is Hey Mr. Sun.

Hey, Mr. Sam, Bobby Sherman was dat. En de laatste ligt op de draaitafel. Ja, als je vannacht om 3 uur gaat kijken naar het Nederlands elftal, dan wens ik je heel veel sterkte. En laten we dan vandaag maar vast gaan dromen van een klinkende overwinning vannacht. Ik wens je een hele fijne maandag. Wat mij betreft tot morgen. Veel plezier met Guido. Dream.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Weet je nog die tijd van vroeger?
13: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: zanger Ray Davies van de Kinks is in die tijd vastbesloten om een nummer te schrijven dat in 5 seconden verkoopt. Het resultaat Lola. Maar Davies' droom van een wereldhit verdwijnt als zee voor de zon op de avond dat de single wordt uitgebracht. De BBC weigert het nummer op de radio te draaien. Lola gaat over een jonge man die in een club verleid wordt door een travestiet. Je zou dan ook denken dat de songtekst de reden is, maar in werkelijkheid is het nog veel gekker. De echte oorzaak is het zinnetje "Where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Het benoemen van het cola-merk gaat namelijk regelrecht in tegen de regels van de radiozender over het benoemen van producten.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Goedemiddag. Welkom voor weer 2 uurtjes hits uit het verleden. De geschiedenis van de muziek weerspiegelt de evolutie van de samenleving. Het blijft een krachtige uitdrukking van emoties en een bron van plezier, troost en inspiratie voor mensen over de hele wereld. Zowel in het verleden is dat als in het heden. Wij kijken hier bij Hitdossier naar het verleden. Prachtige songs met wat uitleg. Dat kan je tot 4 uur verwachten bij Radio Seabreeze. Fijn dat je luistert.

dit jaar is het 61 jaar geleden dat de Paraguaanse harpspeler Dino Garcia in Gerardsbergen zijn jawoord gaf aan Vera Engelen. Mijn vader werd in 1954 door zijn land als cultureel ambassadeur naar Europa gezonden. Na een omzwerving door verschillende landen bleef hij uiteindelijk hangen in Vlaanderen, vertelt zoon Diego. Mijn vader was toen al beroemd in Paraguay en werd door de overheid naar Europa gezonden. Zijn opdracht het continent laten kennismaken met de muziek en kunst van Paraguay. Met de steun en onder impuls van de consul van Paraguay in België maakte mijn vader met zowel instrumentale als vocale muziek al snel succes. En hier is Neil Diamond.

0: Wat is dat mooi. Grootmeester. Met de grote G. Neil Diamond. Een liefdesverhaal. Van het prille begin tot haar volwassenheid. Play Me is te vinden op Diamonds album Moods. En was met name in de VS een dikke top 20 hit.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM. De hits van toen op de gadgets van nu.
0: Inderdaad, op de gadgets van nu. Het oude getrouwe transistorradeltje hoeft niet meer. Maar de muziek blijft nog altijd wel hetzelfde. In 1966 scoorde R&B-zanger Eddie Floyd in de VS een bescheiden hit met Knock on Wood. Maar het was Amy Stewart die er 13 jaar later een wereldhit van maakte door er een vette discodreun aan toe te voegen. Het bleek dan ook het ideale nummer om de benen onder een glinsterende discobal los te gooien. Zelf nu nog, 44 jaar later. En laat je maar eens goed gaan, zou ik zeggen, met deze Knock on Wood.

Je luistert naar Hitos hier nog tot 4 uur hier bij Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend. En je gaat luisteren naar Amy Stewart. En nu gaan we in het donker met Cadans. Het was een Nederlandse popgroep uit Utrecht rond de zanger en tekstschrijver Frans Bakker. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 82 en 98. En ze kwamen voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroeden.

Small Faces. Het was een Britse rockgroep uit die jaren. Samen met The Who speelden ze een aanzienlijke rol in de modbeweging. De voornaamste leden waren Steve Marriott, Ronnie Lane en Kenny Jones. Dit was een van hun grote hits en het haalde nummer 1.

0: The Small Faces, Tin Soldier.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395 AM.
2: Remember this, remember.
0: Op 25 juni 2019 werden de Pointer Sisters door de New York Times in de top 100 opgenomen van artiesten waarvan er in 2008 opnamen verloren zijn gegaan bij de brand in de Universal Studios in Hollywood. Hier zijn ze met Slow Hand uit Eerland.

Old Man Trouble. Wanneer het succes in Amerika wat minder wordt, richt Fats Domino zich op Europa. In 1962 treedt hij voor het eerst op in de Benelux, dat resulteert in dikke hits. De Beatles zijn groot fan van hem en gebruiken zijn aparte boogie-woogie-stijl voor hun single Lady Madonna. Fats vindt het allemaal prachtig en als tegenprestatie neemt hij een eigen versie op van Lady Madonna en scoort er zowaar een grote hit mee. En hier is Carly Simon.

0: Better. Is Carly Simon's hit die het langst in de hitparade heeft gestaan. Het is trouwens ook de meest succesvolle voor haar. En het is een nummer dat ze niet zelf heeft geschreven. Het blijft mooi om terug te beluisteren hier bij Radio Seabreeze, nostalgisch verfrissend.
1: Radio Seabreeze, Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
2: Goud van oud, goud van oud. De muziek waar jij van houdt. Met Guido Babbelaar.
0: Candida was de eerste single die in juli 70 werd uitgebracht door de Amerikaanse groep Dan met de zang van Tony Orlando.

persoonlijk vind ik dit het allermooiste wat de heren ooit op het vinyl hebben gezet. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Aan het begin van 1974 is de plaat Alarmschijf om later naar de vierde positie van de top 40 te stijgen. Het nummer is ook opgevoerd door onder andere Kevin Johnson en Terry Jacks. En nu naar

0: eerste Belgische punkgroep. Ze stonden in 1976 onder de naam The Crash. Toen in Engeland de punkbeweging ontstond, haakten de groepsleden daarop in en werd de naam van de band veranderd. Basgitarist Danny de Haas was bij de oprichting van de groep pas 12 jaar oud en nog schoolgaand.
1: Sea Breeze
2: op je radio.
3: Old School Radio with Guido Babbelaar.
0: Help Me Make It Through The Night van Oliver Newton-John. Het werd destijds geschreven door Kris Kristofferson, die het zelf opnam in 1970.
4: Take

Bonnie Sinclair zal in 76 het over een heel andere boeg gooien. Met de smartlap Dr. Bernard verrast zijn vriend en vijand. Zelf zal ze hier later over zeggen, muziek is emotie en als die emotie echt is, maakt het niet uit of ik nu een smartlap, een mooie ballade of een stampende popsong sta te zingen. Een reeks grote hits volgen elkaar in rap tempo op, onder andere deze Piero. En nu, Who Do You Think You Are? Is de single van Candlewick Green. Het is afkomstig van hun album What Kind of Songs. De schrijvers van het lied waren Clive Scott en Des Dyer. Het lied is hun enige hitje in Nederland en Engeland.

0: nog op de Love Boat.
1: What are the odds of that?
0: En Eddie Van Halen was nog springlevend.
2: Hitsdossier.
0: De hits van toen, de gadgets van nu.
3: En de hits van toen, die gaan nog verder na de klok van drieën. Eerst de mededelingen en de nieuwsberichten. We overbruggen dit stukje nog met Peter Gabriel en zijn grootste hit Salisbury Hill. Tot zo dadelijk.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Even een koffietje gaan halen. Mij klaargezet voor nog één uurtje. Juweeltjes hier bij Radio Seabreeze. Met onder andere Douglas Banks, Herman Brood, John Travolta, Michel Delpes en Mary Wells. Maar we starten deel 2 met Cheer You Up van Barbarella voor manager Hans Meijer. Eerder manager bij Love, met wie hij ruzie kreeg, mocht Barbarella dit liedje opnemen. Het werd de erkenningsmelodie van de pin-up club van Jeff Rademakers. Rademakers en Barbarella moesten wel nog een platenlabel overtuigen.

0: En dat geen enkel mannelijk wezen mij komt te zeggen dat hij dat nummer niet kent. Ja, dat geloof ik niet. Cheer you up! Barbarella!
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

kunnen op een maandagmiddag. Een lekkere slouw van de Manhattans. Oorspronkelijk was Kiss and Say Goodbye volgens zanger Lovette een country liedje en was het beter geweest als het door Glen Campbell of Charlie Pride werd gezongen. Uiteindelijk besloot hij om met de Manhattans een eigen versie op te nemen van het nummer. Kiss and Say Goodbye groeide uit tot de grootste hit van de Manhattans. Het bereikte de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ain't that just like a woman?

0: Dat was grote meneer in de jaren 50 en 60, Douglas Banks.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.
2: Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
3: What are the odds of that?
2: En Eddie Van Halen was nog springlevend.
1: Hits dossier.
2: De hits van toen op de gadgets van nu.
4: Gouden terugblik.
5: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1970.
0: En dat doen we met de Picnics, een Belgische rockgroep die vooral in de jaren 60 succesvol was. Ondanks het feit dat ze vooral rock en roll brachten...

face.

0: A Glass of Champagne is de zevende single van de Britse Sailor. De groep had naast succes met Girls, Girls, Girls deze single in meer landen uitgebracht dan alle vorige. A Glass of Champagne had een vergelijkbaar succes. Hierna was de cook-off voor Sailor. En er werden nog wel singles uitgebracht, maar deze kwamen niet meer in de Nederlandse hitlijsten voor. Een uitschieter volgde tijdens een kleine Sailor-opleving in 1991 met La Cumbia.
1: En of dat zet te kijk, wat mijn neus daar in de fek. En ik heb de grootste moeite voor, denk

0: Vanuit de West-Vlaamse klei. Flip Corrier. Het was destijds zijn allergrootste hit. En je moet het niet aantrekken. Ik heb er ook niet veel van begrepen hoor. In de fik was dat.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
0: En nu Herman Brood, I Love You Like I Love Myself, werd een hit in Nederland in de top 40 bereikte de 13e plaats. Daarna staat het nummer sinds 2016

destijds meegebruld. I love you like I love myself. Een groot verlies voor de Nederlandse muziekscene en ook voor de Belgische muziekscene. Herman Brood en his Wild Romance. En hier is Andy Kim in 69 altijd twee hitsingles. Rainbow Ride en deze Baby I Love You. Maar zijn grootste hit destijds was Rock Me Gently.

Als je pas afstemt. Dit is Hittels hier bij Radio Seabreeze. En dit ken je in een andere taal. Maar dit is de vers van Audrey Lenders.

0: in die andere talen, is natuurlijk het Nederlands. Hè. Het origineel van Pierre Carter, Vader Abraham. Kleine café aan de haven. Destijds gecoverd door Audrey Lenders. En je kent ze nog van haar rol in de serie Dallas. Als Afton Cooper. My favorite café on the harbor.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
2: Ik luister altijd.

Nou, straks in het eerste uur van Hitos hier kreeg je ook al Olivia Newton-John, maar nu was ze samen met John Travolta. Het komt natuurlijk uit de film Grease. We go together. En nu gaan we even een rustpauze inlassen met een klassieker onder de slaus. Dan heb ik het over Please Don't Go van Casey and the Sunshine Band. Het werd een groot hit in hun thuisland in Amerika. De plaat haalde de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100.

Nederland werd geplaatst op maandag 29 oktober 1979 door Frits Spits in het radioprogramma De Avondspits verkozen tot de 66ste steunplaat van de week op Hilversum 3. Ook hier werd het een grote hit voor de jongens van Casey en de Sunshine Band. En van grote hits gesproken, dit is er ook zo eentje uit het verleden. Uit Frankrijk. En we kunnen gaan meezingen met Michel Delpech.

Als je dit moest weten, je luistert naar Hitos hier, hier bij Radio Seabreeze. En daar Do You Love Me van de Algerijns-Franse zanger Sheriff Dean. Hij had een nummer 1 hit in Nederland en het is ook bij de ene hit gebleven in de Lage Landen bij de Zee. Stond wel 17 weken lang in die Nederlandse top 40. En van Nederland gesproken, Nick McKenzie in Old Mexico.

wordt niet veel meer op de radio gedraaid. Vandaar dat wij draaien natuurlijk. Loekie Knol won in 71 AVROS televisie talentenjacht Nieuwe Oogst. Begin jaren 70 had zij een rol in de bekende televisie kinderserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer. En in 76 behaalde ze de 27e plaats in de Nederlandse top 40 met dit nummer Algebra. Laatste nummer wat dit programma betreft. Modern Love van David Bowie. Ik hoop dat je een beetje fijn vond. En als dat zo is, dan spreken we zeker af binnen 7 dagen. Hier bij Radio Cybris om 14 uur. Veel plezier met de collega's. En tot later.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in een Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Hey, wat leuk zeg. Ja, dat was ze weer. Daar gaat ze weer. Diana Ross met het haar zo in het bos. Diana Ross met Upside Down.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Lekkere pittige tante. Nou, en daar houden we van. Ook op de radio. Natuurlijk, lieve luisteraars. Leute van heute. Moeten niet van getten. Alhoewel is muziek natuurlijk wel van gisteren. Lekker terug, hè. Oh, heerlijk terug in die goede oude tijd, lieve mensen. Toch? Oh, oh, oh.

of het zijn de kabinetsleden of het zijn de DJ's. Toch? Ja, die kletsen wat af, hè. Spooky en Zoo, begin jaren 70 en You Talk Too Much. Lekker terug op de radio. Zometeen in jouw middel of de roadshow. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: een aardige en prettige zanger was het toch, hè? Oscar Harris, dames en heren. Ja. Het was 1980. Ik heb hier de hitlijst, de beste top 100 platen van 1980 voor me liggen. Op nummer 19. Ja, die deed goed. The Song for the Children.
1: Achter de
0: heb je toevallig in je familie of kennissenkring nog een Peter in het wilde rondlopen? Dan is hij op dit ogenblik even lekker de sjaak. Jawel!
1: Dit is de Middle of the Road Show!

0: Hansknecht uit Doetinchem.
1: Hansknecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie.

De heren van Jiskeveur, dit jaren geleden. Toch weer leuk om weer terug te horen, vrienden. Het Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, terug op de radio. Welkom, via de bekende lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. Met alleen maar platen van toen. Lekker stuk. Stuk gedraaid grijs vinyl, jawel. Helemaal grijs, maar nog lang niet versleten. The Captain and the Nail komen uit 1980. Hier zijn ze met Do It To Me One More Time, Please.

Real Thing met de opvolger van You To Me Are Everything. 1977 was het van de vorige eeuw. En Can't Get By Without You. En stel je nou voor dat je het toch te heet gaat krijgen tijdens het beluisteren van deze show. Gewoon even afkoelen. Wil wel eens helpen, nietwaar? En vast en zeker was dit de allergrootste hit in het Hoge Noorden. Het zijn de mannen van AHA. Het trio met

altijd wel weer een gelukkig monument, mijn lieve luisteraars. Als ze de klanken van de ABBA's er even op de radio laten klinken, toch? Hè? Ja. Want die zullen we nooit vergeten. Björn, Benny, Anna en Frida tezamen op één plaat. En Dancing Queen uit 1976. Zo, ik ben, dat vertelde ik je laatst al, aan mijn cursus luchtgitaar spelen begonnen. Ja, nee, echt, echt, moet je horen, hè? Begint te klinken toch, hè? Mei 1981, toen klapten we in onze handen. Hier zijn

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Ze rappen geen woord verkeerd. Het, ja, dat was eigenlijk een goede voorbeeld, hè? Voor de vele rappers die na hun kwamen. Ja. Ach, jongen, wat een tijd, zeg. Hè. Heerlijk, toch? Big Hank, Wonder Mike en Master G, de Sugar Hill Gang. Hoorde jij op je radio een Rappers Delight? Het is ook genieten via de ouderwetse buizenradio. Ja, werkt nog steeds hoor. Dan wel op de middenvolle vrienden. Klinkt ook zo lekker en zo luid. Hoe is het met de treinkaartjes?

1979, het studiogroepje was het toch? De Service. Heb ik ook geprobeerd hoor. Zo'n plankje met zo'n zeiltje, maar het lukte me echt niet hoor. Nee. Ja. Ik viel eraf vanaf stuurboord of anders wel vanaf bakboord. Vandaar ben ik weer overgegaan op het... Vond ik ook trouwens heel lekker hoor. Onder water spot, lieve mensen, met een vestje. Weet je wel, nou goed. If I could turn back time. Wie zong dat? Het was Cher. Yeah.

0: Michael Turnback Time. Nou, ik moet je bekennen, ik heb nooit op de Harry Potter school gezeten. En ook die cursus toveren niet afgemaakt.
1: Ja.
0: Wat was dat, Cher? Even de laatste op de radio in de middle of the road show. En morgen zelfde tijd, zelfde golflengte. Spreken we elkaar gewoon gezellig opnieuw. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega's.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: Valdorpelshop.nl.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1969, dames en heren, gemaakt door de Beach Boys. Maar dat was na de deconfiture van Brian Wilson, de legendarische songwriter. Maar ja, zo legendarisch als hij was, was hij ook Croco Loco. En die is na het opnemen van Pet Sounds, is hij, ja, daar is helemaal ingestort. Heeft jaren geduurd. En de andere Beach Boys zijn doorgegaan. Die hebben nog steeds vrolijke Beach Boys nummers gemaakt, zoals deze, Breakaway. Maar natuurlijk niet van de kwaliteit zoals Brian Wilson. Het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag, dames en heren. Cheerio. En is happy hour. En dat betekent de beste hits. Dubbel op. Live uit de loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En de hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 29 juni 1969. 29 juni 1977. 1985 en 1997. We draaien de beste drie platen uit die top 40's van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:45. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Berkey. Super dat je hier bent. Uiteraard zometeen met het actuele weerbericht. De belangrijkste nieuwsitems. En sowieso het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze 1098 en 1395 AM. En Stevie Guitar Miller. Dit is Jet Airliner.

0: 1977, dames en heren. Er is ook een live-uitvoering van. Die is echt zo geweldig. Dan trekt hij zich daar helemaal in tweeën. Maar dat bespaar ik jullie, want ja, het is nog steeds heet. Hier in de studio is het, ja, u weet het, live uit Laren. Het is, het waait, blauwe lucht, een paar schapenwolkjes. Maar het is nog ontzettend heet van de, nou, van de afgelopen hittegolf. Het blijft in de muren hangen en ja, dat is... Nou ja, dat is nog niet steeds opgelost, dus het is hier lekker heet. Maar dat geeft helemaal niks, want volgende week begint de hittegolf waarschijnlijk volledig opnieuw. Goed nieuws, dames en heren. De Olympische Spelen komen na 102 jaar terug naar Nederland. Ja, ik hoor u denken, waar heb je het nou weer over? Maar de Spelen van 2030 zijn definitief in Tielf. Het schaatstoernooi op de Olympische Spelen van 2030 vindt definitief plaats in Tielf in Heerenveen. Dat heeft het organisatiecomité van de Spelen, die dat jaar in de Franse Alpen plaatsvinden, bekendgemaakt. Frankrijk heeft namelijk zelf geen 400 meter banen en daarom ging het land een paar jaar geleden op zoek naar alternatieven in het buitenland. Tielf was uiteindelijk het enige overgebleven kandidaat en een week geleden keurde het IOC de Friese IJshal al goed als locatie. Zo, het is de beste schaatsbaan ter wereld. Anyway, het is voor het eerst dat Nederland een deel van de winterspelen organiseert. In 1928 werden de Olympische Zomerspelen in Amsterdam gehouden. Wij gaan naar 85, dames en heren, met Paul Hardcastle.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

een beetje als Iers. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb niet opgezocht waar ze vandaan komen. Maar. En Love Fool van het album Love Gone Before Daylight. Nou, met die informatie heb je helemaal niks. Maar dat hoort een DJ te doen. Dus bij deze. En het kwam natuurlijk uit 1979, dames en heren, in Barkies Bonanza. Het kan wel. Oh nee, sorry, het kan niet. Er zijn niet genoeg regels afgeschaft. Het kabinet is er niet in geslaagd om voor de zomer 500 regels te schrappen of aan te passen. Dat was een belofte van het vorige kabinet. Tot nu toe zijn er 100 regels afgeschaft. Minister Herbert van Economische Zaken schreef in een Kamerbrief dat er nog eens 300 regels al wel is begonnen. Soms wordt er onderzocht of schrappen wel kan. Soms is er al nieuwe wetgeving in de maak. Al jaren heeft Den Haag de grote wens om de regeldruk te verminderen, met name voor ondernemers. Het huidige kabinet wil elk jaar 500 regels schrappen. Door die ambitie zijn er al veel ministeries in beweging gekomen. Zo schrijft de minister. Dames en heren, we gaan hijgen uit 69. Serge Gainsbourg en Jane Birkin.

Changing, dames en heren. Zong Bob Dylan al. Dit was 1969. Stond hoog in de hitparade op 29 juni 1969. Je t'aime, one en plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Jane Birkin, ja, volgens mij. Maar dit zou absoluut niet meer kunnen in deze tijd. Ze zijn helemaal woke en dat mag natuurlijk allemaal niet. Dus ja, dan krijg je dit, moet je krijgen. Maar wij mogen hem wel draaien, omdat het uit het verleden is. Alhoewel, dat geweldige televisiemuseum wat ze gemaakt hebben. Televisie en radio trouwens, van Beeld en Geluid. Daar worden dus ook dingen gecanceld uit het verleden. Omdat die, nou, er zijn grappen gemaakt die nu niet meer kunnen. Ik vind het raar. Anyway.

0: kent hem natuurlijk van Never Let It Slip Away, maar zijn absolute banger was natuurlijk deze, Andrew Gold uit 77 en Lonely Boy.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 29 juni, dames en heren. We zitten bijna op de helft van het jaar. Nog één dag. Dan is het 1 juli. Dan zitten we op de helft. Maar wie zijn er geboren op deze dag, 29 juni, in de popmuziek? Je hoort het nu. We beginnen op 29 juni 1944. Toen werd geboren Garland Jeffries. Je kent hem van Take Me To The Matador. Zanger uit de Verenigde Staten. En 1945, Lil Eve. Zij was Eva Narcissus Boyd. Zangeres uit de Verenigde Staten. En gestopt met zingen op 10 april 2003. Dan 1947, Carlo Paul Santana. Niet te verwarren met Carlos Santana, want hij was de gitarist van Paper Lace en die deed een stukje binnengoed. 1948, 2 jarige dames en heren, maar het is ook een tweeling. Dervin Gordon, hij is de zanger van Equals. En ook 1948 op deze dag, 29 juni. Lincoln Gordon, hij is de gitarist van de Eagles. De Equals, pardon. 1948 dan Ian Paice, legendarische drummer van Deep Purple. En 1964 Stedman Pearson, hij is de zanger van Five Star. 1997 dan, dames en heren, Richard Breen. Hij is de zanger van Five. Nooit van gehoord. Maar dames en heren, voor de hitjarige van vandaag gaan we terug naar 1953. Toen zag het levenslicht. Colin Hay, zanger van Men at Work.

Canada, dames en heren. Brian Adams. En Run To You. Fantastisch hit. Groot zomerhit ook. Uit 1985. Run To You van zijn eerste album in Barkies Bonanza op Seabreeze. 1395 en 1098 AM, dames en heren. Voor de mensen die... we zijn natuurlijk heel lang uit de lucht geweest op 1395. Veel langer dan wij zouden willen. Maar we waren afhankelijk natuurlijk van het gebouw waarop de antennes geplaatst zijn. Deze week gaan we beginnen met het plaatsen van de nieuwe antenne. En hopelijk zijn we zo snel mogelijk in de lucht. Ik durf er geen datum op te prikken. Het zit altijd tegen. Je weet hoe dat werkt. Maar ik hoop dat we heel erg snel in de lucht zijn. Ik wou zeggen, nou voor de zomer. Maar ja, we hebben zoveel hitte gehad. Dat gaat niet meer lukken. We gaan naar het nieuws. Meer vergiftigingen na afslankprik. Het aantal meldingen van vergiftiging door injecteerbare afslankmiddelen is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat meldt het kenniscentrum van het UMC Utrecht. Vaak gaat het om niet voorgeschreven middelen. In 2024 werd 76 keer een vergiftiging gemeld. Een jaar later was dat 149 keer. Vermoedelijk ligt dat werkelijke aantal hoger, doordat niet iedereen naar een arts gaat en artsen niet altijd alles melden. Met name overdosering komt veel voor. Afslankmedicatie wordt snel populair en wordt volop online aangeschaft. Middelen zijn vaak nog niet getest op veiligheid en effectiviteit. Een nieuw middel dat Triple G wordt genoemd, veroorzaakte in 5 maanden tijd 12 vergiftigingen. Be careful out there, dikkers. Ja, ik mag het zeggen. Zometeen, dames en heren, gaan we naar...

zeker. Met een fantastische cover, als je het mij vraagt. Van een nummer van Billy Joe Royal, Hush. Die maakte het nou een stuk rustiger, kan ik je vertellen. Conor Shaker heeft er deze van gemaakt. Ik vind het een geweldig nummer, maar ja, over gebrek aan smaak valt niet te twisten. U weet het, dames en heren. We gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 29 juni 1977. 29 juni 1985. 1979, maar we beginnen op 29 juni 1969. Ballad of John and Yoko, The Beatles.

0: Wilco uit 1969, dames en heren, in Barkies Bonanza. We gaan naar het weerbericht. Vanavond en vannacht, koele nacht op komst. Eindelijk geen plaknachten meer, dames en heren. Vanavond voelt er een aangename zomeravond. Er staat weinig wind, de zon schijnt nog geruime tijd en de temperatuur ligt tot zonsondergang op veel plaatsen nog rond of net boven de 20 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af. De minima komen uit tussen 12 en 16 graden. Oh, heerlijk. Daarmee is het een ideale nacht om de ramen thuis open te zetten en de warmte van de afgelopen dagen eruit te laten. Aan het einde van de nacht neemt het vanuit het westen de bewolking toe, maar neerslag staat niet op het programma. Morgen dan, mogelijk einde van de officiële hittegolf. Dinsdag begint droog met flink wat zon, maar vanuit het westen trekken gedurende de dag steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen van uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden aan de oostgrens. Daarmee zal op dinsdag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Quincy Mustard. Die is natuurlijk al sinds de 70e jaren een immens populair artiest. Maar in Nederland is hij pas echt in 85 doorgebroken. Met het album Born in the USA. En een geweldig concert in de Kuip in Rotterdam. Ik was daarbij. Nou, dat is echt niet normaal. Dancing in the Dark was een immense hit van hem. Stond nummer 1 op deze dag, dames en heren. In 1985. Deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik weer. Same time, same station. Ik laat je alleen met Hanson. Nummer 1 op deze dag in 1997.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: De 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Linda Ronstedt en Errol Neville, Don't Know Much. Die openden de maandagavond de Easy Rock and Ballads, de rockwave op je eigen radio.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Nou, dat doen we dus niet, hè. Waiting for a train van Flesh and the Pan. Nee, we zijn gewoon onderweg met de mobiele studio. En dan weet je dat als je bij de vakantie Rockwave bent aangekomen, we altijd de plaatjes 2 om 2 draaiden. Want daarvoor draaiden we George Baker en Waiting for a Train. En dit is weer van Nederlands bodem. Dit is Boudewijn de Groot.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

I'll do my crying in the rain. Aha, voorafgegaan door Boudewijn de Groot, dat vertelde ik je al. Maar nog niet de titel van het plaatje. Dat was De Vondeling van Ameland. Bijzonder, bijzonder aangrijpend verhaal, moet ik wel zeggen. Ja, ik heb er met koude rillingen naar zitten luisteren. De komende twee, Simon & Garfunkel, El Condor Pasa en Ten Sharp, You.

Tolstoen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

from a distance. God is watching us. Het lijkt allemaal peace en vrede en dat soort dingen hier op aarde, harmonieus. Maar dat is het natuurlijk niet. Volgens Bette Midler, From a Distance, voorafgegaan door de Loving Awareness Band met In a Movie. En nu weer verder met Robert Cray.

Rick DeVito. Een song over zijn wonderschone Eva. Is dat het verhaal van Adam en Eva misschien? Nee, vast niet. Daarvoor zong Robert Cray over Fall Play. Wat hij vermoedde eigenlijk van zijn vrouw. Maar ja, dat is ook wat, hè, om dat zo te denken. Het is 14 minuten voor 7. Dus de Nederlandstalige van Dikhout ligt op de draaitafel. Dit is Lege Handen.

Rod Stewart en You're In My Heart, voorafgegaan door de Nederlandstalige Van Dikhout, en die was getiteld Lege Handen. Ik denk dat we zo langzamerhand maar zeker toegaan naar de laatste vocalen van de Doobie Brothers. Dit keer What a Fool Believes.

0: 7:03, hoogste tijd voor de groot om te gaan. Bedankt voor het luisteren naar de maandageditie van Rockwave met de Easy Rock and Ballads. En kunnen we nou dan echt zeggen dat de vakantie begonnen is? Ja, kunnen we dat? Voor mij is het altijd vakantie, voor mij maakt het niet uit. Maar vanuit de mobiele studio is het ook wel een plezier om plaatjes voor je te mogen draaien en aan en af te kondigen hier op CBS Radio. Ik zeg graag tot morgen, ook vanuit de mobiele studio enzovoort. Woensdag ook dus.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het blijft toch een echte klassieker. Deze van de formatie The Seekers uit 1967. Hey, je hoorde Georgie Girl. Een hele goede avond. Hartelijk welkom bij The Music Factory. Tot de klok van 8 uur. Een uur lang reis door het muzikale landschap. Hier is de formatie ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme.

van het album Voulez-vous hoorde je de formatie ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Lekker weertje vandaag en deze zwoele maandagavond zijn we bij je tot 8 uur. En we houden het tempo nog even lekker in met de formatie de Bee Gees uit de film Saturday Night Fever en Staying Alive.

0: later zien. Ook niet de hoogste tijd hoor. 8 uur gaan we pas sluiten. Althans, dit programma dan natuurlijk.
1: Let's go back to the days of offshore radio.

0: Sovani, toch even in Spanje met deze muziek van Julio Iglesias. Versus 2 aan Versus Yo.
1: Seabreeze Classic. After Classic. After Classic. After Classic. Classic hits.

was pas 18 jaar toen ze dit nummer schreef en gelijk een wereldhit in 1978. Kate Bush en Wuthering Heights, want tot een Kicking Inside. Door met de formatie Kaoma en ook een wereldhit en dat is getiteld Lambada.

Optopper René Vroger en Just Say Hello. John van Dijk.

Gerrit Cox, alias Jaap Kooijman, ken je nog wel. Van toen was geluk heel gewoon en Jorden nummer de Laaienlichter. En hier zijn Everybrothers. En Bye Bye Love. Bye.

Iemand kan het zo mooi zingen als Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles, hoorde je. We zijn toe aan de laatste vocalen weer van deze avond. En ik neem vast afscheid van je. Ik ben er volgende week weer om de klok van 7 uur tot de klok van 8 uur. Maak er een mooie avond van en een mooie week. En graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin. Radio, let's go, go!

Duckings natuurlijk hier in de Muziek Express. En Dandy uit 1967. Nou, is dat geen mooie klassieker hier in de Muziek Express. Dit uur alleen maar de allermooiste en beste muziek. De Applejacks en Tell Me Why.

die mooie gouden oude tijd Nick McKenzie natuurlijk. En One is One. Eén ding geldt hier zeker is. De koffie staat altijd bruin en warm inderdaad voor meneer De Bruin. Kijk eens op mijn Facebookpagina Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Daar vindt u heel veel leuke informatie over die aparte eigenwijze meneer De Bruin inderdaad. Hier nog zo'n klassieker. The Rolling Stones en Angie.

Never Can Say Goodbye. Chloja kende natuurlijk in 1975 alweer. Dit nummer doet me altijd denken. Is ergens op YouTube te vinden. Vanaf de zendschepen in de jaren 80 stond het nummer gewoon keihard aan over het hele zendschip wat toen op de Noordzee lag. Ja, ga maar zoeken. Ik ga nog geen namen noemen. Verklap ik in de eind van de uitzending wel inderdaad wie het was. Dan kunnen we misschien nog wel eens een kop koffie verloten. Tijd voor Cool in the King. En dan had de gekke zooi. Celebrations. Doe hier met de koffie natuurlijk. En nu als luisteraar.

Uit en Feyen natuurlijk en 24 hours in a day. Nou, maak er maar 48 uur voor, meneer De Bruin. Van die komt gewoon tijd tekort in de week. Zoveel hobby's, zoveel dingen en zoveel muziek uitzoeken en zoveel muziek draaien. Ja, had het maar een 2 weken die je in de week kon houden. Nou, dan was je een stuk op weg inderdaad. Kijk eens op mijn Facebookpagina, Richard De Bruin, onder locatie Amsterdam. Daar ziet u heel veel leuke dingen wat meneer De Bruin allemaal doet. Tijd voor Bananarama. Deze hebben we al heel lang niet meer gehoord. Robert De Niro Waiting. Gaat meneer De Bruin op zoek naar zijn koffie natuurlijk.

Sky High. Als je omhoog kijkt, dan zie je Giorgio. Inderdaad, nog zo'n klassieker hier in de Muziek Express. Ik heb het gezegd, we kiezen gewoon de mooiste uit. En als je suggesties heeft, laat het maar weten via mijn Facebookpagina Richard de Bruin, onder locatie Amsterdam. Tot 1975.

Inderdaad, Spooky and Shoe en Swinging on a Star, oftewel in 1974. Als we met z'n allen naar boven kijken en dan allemaal wens doen en met z'n allen tegelijk zingen. Nou, misschien krijgen we dan heel goede muziek, inderdaad. Hier nog zo eentje uit de oude doos. De Four Tops in If I Were a Carpenter.

Onvervals, de echte, de Beatles en Good Day Sunshine. Nou, op een mooie zomeravond, dan zit dat zeker wel goed. Tijd voor nog zo'n klassieker uit de jaren 60. De Monkees natuurlijk. Die kan echt niet ontbreken. The Last Train to Clarksville.

Nog één keer. De Rolling Stones natuurlijk en Cat of My Cloud. Meegit in 1966. Nou, we draaien hem gewoon hier weer in de Muziek Express. Kijk eens naar mijn... Ja, je mag ook surfen natuurlijk. Ga veel sneller naar mijn Facebookpagina Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. En als je eens een keer een verzoekje hebt, laat hem maar achter. En dan draaien we hem de volgende keer. Tijd voor een, ja, ik wil bijna zeggen, jaren 80 tijdswit. Het was een meegit toen de tijd in 82 met The Lion Sleeps Today.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Sieben.

Vandaag met Douwe Bob Postuma. In Amsterdam geboren op 12 december 1992. Zijn vader, Simon Postuma, werd bekend met de ontwerpersgroep De Fool. En zijn moeder was danseres. Hij begon op zijn zesde met het spelen van piano. Vooral klassiek en jazz. Sinds zijn 14e speelt hij erbij gitaar. Als singer-songwriter liet hij zich inspireren door countrymuziek en de muziek uit de jaren 60 en 70. In 2012 deed hij mee aan de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Hierin speelde hij de liedjes Standing Here Helpless, Icarus en in de finale Multicolored Angels, die op 6 oktober 2012 werd uitgebracht op single.

Het nummer bereikte de 17e plaats in de top 40. Geen slecht begin. Het debuutalbum Born in a Storm verscheen op 3 mei 2013. Het merendeel van de nummers werd geschreven tijdens een vakantie in Marokko. Het album verscheen op zijn eigen label Sweetheart of the Rodeo, dat hij vernoemde naar een album van The Birds uit 68. De single hiervan, You Don't Have to Stay, bereikte de 34e plaats in de mega top 50.

De singles Blind Man's Bluff en Stone Into the River kwamen ook uit in 2013. Die laatste werd met strijkorkest Ardesco nummer 14 in de tipparade. Als voorloper van het nieuwe album Pass It On verscheen 16 januari 2015 de single Hold Me, een duet met Anouk. Het nummer was tot dusver Douwe Bob's grootste hitsucces met een top 10 notering.

Op 15 mei 2015 verscheen het album Pasadon bij Douwe Bob's nieuwe platenmaatschappij Universal. Het album bereikte de eerste plek van de album hitlijst en de single nummer 12 in de tipparade.

In 2016 vertegenwoordigde Douwe Bob Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar hij 11e werd. De zanger wilde eigenlijk al in 2015 deelnemen, maar werd toen door zijn management tegengehouden. Het nummer Slowdown, gepresenteerd op 4 maart 2016, werd tijdens een sessie in het Spaanse Andalusië geschreven en opgenomen. Het haalde de top 10 in de hitlijsten en stond daar 10 weken in.

2018 was Douwe Bob een van de nieuwe coaches in het zevende seizoen van The Voice Kids. Tijdens de finale show maakte hij bekend niet terug te keren als coach. Hij werd vervangen door Anouk. In dat jaar was hij druk met het vierde album The Shape I'm In, dat op 9 november uitkwam. De eerste single was Shine en werd een grote radiohit.

2019 verschenen drie tipperade singles. I Do met Jacqueline Govaerts in januari. Consider, de titelsong van de film Single 39 in april. En Summer in Your Eyes in augustus. Het jaar daarna kwamen de volgende tippers uit. What a Wonderful World van Louis Armstrong in mei. En Hold On op 13 november. 11 februari 2021 verscheen de single Was It Just Me, die tot de tweede plaats in de tipperade kwam.

Op 28 mei 2021 kwam het album Born to Win, Born to Lose uit, met een hoog country gehalte. De titelsong geeft duidelijk aan waar je naar gaat luisteren.

0: 2023 nam de oude Bob deel aan de tv-programma's Beste Zangers en The Masked Singer als de magier. Er kwamen toen wel twee singles uit. The World is Our Home, een reclamesong voor D-reizen, die nummer 5 werd in de top 40. En in december, Hero, Chase My Heart Away.
1: All right.

2024 verschenen opnieuw drie singles. Het ging eindelijk beter met Douwe Bob's muziek. Ze haalden alle drie de hitlijsten. Nothing to Lose werd negende in de top 40. I Believe werd alarmschijf en 26ste. En ook Could Have Been Us kreeg de titel alarmschijf en werd 28ste in de top 40. Die single maakte Douwe Bob met zangeres Sera de Bruin.

2025 kreeg Douwe Bob op een bevrijdingsfestival Overijssel door Klaas van Kruistem een gouden plaat uitgereikt voor zijn album Where Did All the Cool Kids Go.

hij dat jaar een van de coaches voor het talentenprogramma Talent Unplugged. In datzelfde jaar speelde hij met zijn theatertour I Believe in Fairy Tales en kwam op 25 april de single Funny uit.

0: Tony.
1: Douwe Bob Postuma.
2: Rollen.
1: In de bloei van zijn leven op weg om een legende te worden. Zijn muziek kent een groot publiek en hij is nog lang niet klaar. Op dit moment de jongste in de lijst van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

met 1. Van 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
3: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

kan deze gast zo waarderen. Fantastisch. Een live versie. Voor het nieuwe album. The Spirit of Rory, live from Cork. Ik heb het niemand anders dan Joe Bonamassa. MUZIEK

0: Santa Friends. Ain't no too late. 18 minuten. Over de klok van 10. Radio Zibris. En natuurlijk met mij, Frank in de Blues.
1: Dit is Radio Zibris met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Zibris met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radiosibris.nl. Luister jij ook mee?
0: En als je naar onze website gaat, we hebben allemaal nieuwe items. En er moet wat ruimte gemaakt worden voor inderdaad wat nieuwe items, bedoel ik eigenlijk. Dus er wordt nu allemaal dingen bijna weggegeven. Ik zou zeggen, ga naar onze website www.radiozibris.nl. En daar steun je ons geweldig mee. Kunnen we nieuwe dingen gaan aanschaffen. De zender mee upgraden. Het antennepark weer een beetje upgraden. En daarom zijn we al meer dan 10 jaar in de lucht. Op de AM. We horen dus ook Albert King. Born Under a Bad Sign. En daarna hoorde je Ain't Too Late. The Band of Friends. Leuk dat je er weer bij bent. Dit uur tot de klok van 11. Alleen maar blues. Na mij ook nog een bluesprogramma van Steve James met zijn Bluesburg Café. Ook erg leuk. Ik heb hier een hele goede vriend van me. Hij gaat nu zo zingen. The Nightlife, dit is B.B. King.

0: Ik heb hem toen gezien, live gezien. Toen was het toch het nu heet het tegenwoordig Concert at Sea, maar toen was het North Sea Jazz Festival in Scheveningen vroeger. Fantastisch, staat hij op het podium. Met zijn gitaar. Magnifiek. B.B. King. Nightlife.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Je kan ons inderdaad volgen via de socials, Facebook. Natuurlijk ook via onze AM-zenders, 1395 AM en 1098 AM. En natuurlijk wereldwijd in stereo op onze eigen kanaal, www.radiozeebreeze.nl. Dit is QB en de Blizzards.

QB in the Blizzard. Uit het oosten van het land. The Big Sleep. Een nummer van de CD Dancing Bar heb ik hier in mijn handen. Een oude nummer uit 1998 alweer.

zie dat ik Eric Clapton twee keer in mijn lijst heb staan voor vanavond te draaien. Het is een iets langer nummer. Bijna 6 minuten. Maar daar hou ik wel van. Nou, liefde. Dit is Old Love.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

0: hele vier nummers. Ja, dat is iets heel speciaals. Hebben allemaal in de titel Midnight. En die zal ik ook achter elkaar draaien. En dan, ik zou zeggen, luister maar eventjes.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

0: Je hoorde vier nummers van After Midnight van Philip Frankhauser. Je hoorde Gary Moore met Midnight Blues. En je hoorde Eric Clapton, After Midnight. En de laatste was Van Morrison uit 1991 met Midnight Special. Leuk, zo'n special met vier nummers achter elkaar. Ik denk dat ik dat vaker ga doen, want het, ik vind het eigenlijk wel leuk klinken.
1: Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Klinkt een heel bekend melodie uit de 80e jaren. Ik kan er even niet op komen wie het ook weer was. En volgens mij ook in de top 40 gestaan, maar dit is een versie van Robin Ford. Dit jaar uitgekomen. Het album Two Shades of Blue. Jealous Guy.

En het is helaas alweer tijd om mijn nieuwe plaat in te starten, helaas. Ja, het is bijna 11 uur, dus dan moet ik er vandoor. Want na mij zit weer iemand te trappelen die graag blues wil draaien. De Engelstalige Steve James. Ik vond het leuk om weer muziek te draaien voor je. En als je denkt van nou, ik wil graag een nummertje horen. Wat ik ook in mijn hoofd zit, of ik wil hem weer terugluisteren, dat kan natuurlijk ook, hè. Stuur me een berichtje. RadioZeeBreeze.nl. Je kan maar rechtstreeks berichten. Frank Ed van den Berg. Frank van den Berg @RadioZeeBreeze.nl. Ik moet wel goed zeggen natuurlijk, hè. En dan komt het allemaal goed terecht. Het programma kan je ook weer terugluisteren. Ga naar onze website www.radioZeeBreeze.nl. Het kopje programma's en dan gemist. En dan naar beneden toe. Ik zal even meedoen met je. Volgens mij sta ik nog steeds op nummer 30. Want er is wat wisselingen geweest met DJ's. Maar je vindt me vanzelf wel daar. Ik ben er volgende week weer. We gaan nog even een stukje horen van The Vine Street Shuffle. Of The Hook.

0: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Radio Seabreeze. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio-nieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning?

0: Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Home Discount Center Gent.
2: Na 1 jaar aan de top met zijn nieuwe trend in meubelverkoop.
1: Home Discount Center.
2: Met zijn onvergelijkbare meeneemformule is altijd 30% goedkoper.
1: Home Discount Center.
2: De reuze meubelzaak langs de watersportbaan te Gent. Wow.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen,